ma mentia kromu foa amamfo etie mepa baby ukọ aye twedea twedea fo etie twedea fo encha kase enko amfam twedea fo etie ukọ kutusu omutie tina so omutie jina so omutie bututufo nso etie nufutabreba fo nso moya de papa papa munyina mutie ena fe bawto bawto fo nso so etie pa bawto kromu ma na so kwanta efo nso tie ma na so fo e chacha mpa na mo te sei akame baby nkwanta akame baby nkwanta fo nso etie pa oh enyum na si oh enyum bo